nu tijd om even naar het weer te kijken. En vandaag, morgen en overmorgen, het zijn koude dagen. Vrijdag 16 graden, dat is vandaag. Zaterdag regen en 17 graden. Zondag 12 tot 17. En maandag gaat het weer lekker opklaren met 10 tot 18 graden en heel zonnig. En in Nederland tot het vandaag 16 graden met regen. Morgen 17 graden met regen. Zo'n beetje hetzelfde als hier. Zondag bewolkt en 17 graden. Maandag gaat opklaren. Net zoals hier. Maar het wordt 10 tot 18 graden. En de exchange rate, de koers, is van... u krijgt 62 eurocenten voor uw dollar. En dan gaan we door met... een truck drivers liedje.

Laten we nu maar eventjes naar Tempo Doodle kijken. Die hebben een volgende week donderdag is er een lunch. En die is het de Bintang Restaurant, 75 Stud Road in Bijswoerden. Dan begint ze een beetje om 12 uur. En als u erheen wilt, geef Ellie maar eventjes een foontje op 9511-4392. En zij zal de tafel ervoor boeken. Ze hebben ook een rijsttafelbuffet op de Abel Tasman Club. Of in de Abel Tasman Club, zou ik moeten zeggen. Op zondag de 2 juni van 12 tot 2 uur. En er is ook een film. Zo, dat is ook een ding om in de kalender te zetten. En als je daarvoor boekt, is 0400-910. Even kijken.

Kijk hoor. 549. Heel moeilijk te lezen. En dan gaan we nou een liedje spelen die heet Niemand Weet. Dat was Janneke de Roo en Chris de Roo.

En vorige week hadden we de Koningsdag Celebration. En daar heb ik op gespeeld. En ik wilde even de gelegenheid nemen om de mensen te bedanken die me goed ondersteund hebben. Ik vond het heel erg gezellig. Een goede afternoon was het. En dan gaan we nu door met Elke Stijn.

De Dutch Courier die leest u met plezier. Dit is uw krant voor al uw lokale en Nederlands nieuws. Lees niet mee, maar word abonnee. Voor meer informatie rinkerrollen op 0437 757 393 of online www.dutchcourier.com. Ja mensen, we zitten een beetje halfwege de tijd. Ik ben Ron Lonten en met afgestart op radio 3ZZZ 92.3. En nu gaat Charlene zingen 1000 sterren gaan stralen.

Nou, het ziet eruit dat die Jarrevelle Society, die hebben een meidance op de 17e mei. Maar het is altijd moeilijk te vinden, een hoop dingen. Want ze houden die website niet bij. Misschien omdat de mensen ouder worden, weten ze niet meer wat ze doen. Maar ik geloof dat er een dance is. En dan moet je natuurlijk ook uw eigen glazen en alles meenemen. En dan gaan we nu door met Donna Carmela González, gezongen bij Henny Wijmans.

En dan gaan we nu even kijken wat er aan is aan de Abel Tasmans Club. Op zaterdag, de 9e mei, hebben ze de P-Jammers Band aan. De deuren gaan open om 7 uur, het begint om 8. En als u een tafel wil reserveren, dat kan alleen maar bij e-mail, het schijnt. Dat is de pjammersband@gmail.com. Maar het is ook, weet niet of er. Er zal wel genoeg ruimte zijn. En dat is de 9e mei. En dan de 16e mei, dan hebben ze een band, het Winging It. En die tickets een beetje zo'n $20 om erin te gaan. En dan gaan we nu door met die mooie zomer in Griekenland. Wel, ik ben nog nooit in Griekenland geweest. Dus ik weet niks van de zomer eraf.

Nou, het volgende nummertje dat gaan spelen, dat is een hele ensemble van zingers. Het heet A La Vie Amour 2014. Don Mercedes, Sandy, Anita en Ed.

avond dat ik jou heb gezien, verschijn jij in mijn dromen die jij niet hebt misschien. Soms doet het me pijn,

En dat was Hallo Mary Lou, dat Swing College Band. Daar gaan we nog eentje tussenin doen. En dat is Pierre van Dam. Kom, sla je armen om mij heen.

Ja, dat is het einde van het programma weer. Ik hoop dat het gezellig heeft gevonden. Hartelijk beterschap voor al de zieken. En please stay tuned voor de Greek program. Maandag is Ina en dan daarna vrijdag Jonathan. En we gaan eruit met de instrumental.